The Hot Spot in Town, Boogie Boogie Country Girl, Karen Morris aus Schweden war das. Met 14 jaren had ze deze Rhythm and Blues Klassiker van Big Joe Turner eingespeeld in de Ann Vicken Studio in Zweden. Übrigens, by the way, ze is die dochter van de legendaire rockabilly Hank Morris. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en Rhythm and Blues rariteiten. Fast alles aus die Funziger. Alright, let's kick the show off. Met een rockabilly klassiker uit Georgia, Atlanta, Georgia, 1957, Rick Carty en Born to Love One Woman.

Oh, hick. Als Nationaal 58, dat is waar, Roddy Jackson met Hiccups. Alright, Ryder Gates met R&B, The Roots of R&B. Als Nationaal 45 gaan we jetzt hier als Los Angeles, Helen Humes. Sie hatte mal zijn nummer 1 hit recording, 1945 aan de West Coast. Helen Humes met Hey Baba Liba.

Carmen Davis, and she can say yes tonight. Great R&B jive from the 50s. Alright, weiter geht's mit den allerersten Single van Charlie Rich of the Philips International Label van Sam Phillips. Sam Phillips natuurlijk bekend van zijn Sun Label met zum Beispiel Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison. Maar ook, ja... Charlie Rich is damals in die 50er jaren aangevangen in de studio van Sam Phillips. En zijn allereerste platten, al Phillips International, dat waren damals in 1957 Whirlwind. Sam Phillips had damals deze platten veröffentlicht, inclusief een koorgezang erbij. En ik heb jetzt hier een versie ohne koorgezang. Also die allereerste originale fassung van Whirlwind uit 1957 van Charlie Rich.